Hattori som weer schijnen in stralen. Waar je weer in som verdwijnt. Wacht door die mensen aan de loop. Van die tijd voor al verder koeien. Zing je die lucht weer helder vlam. En die put waarin jij is. Kom zeven mij van hier kan ons weer. Voor mekaar zo

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Weer bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Karen en Snootkoop hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is een goeie idee.
1: Ja, Lulu, als jy nie jou vriendinne en man en allemaal bij mekaar het, maak seker een van hulle is baie goed in Chinees of Japanees. Want gewoonlik kom daar goed sy instructies moet in Japanees of in Duits of Hollands of iets. Wat gaan mens bestaan?
0: Ek dink Jolandie se Chinees is nogal goed. Sy het na die dag weer kursus gedoen, so sy mooi kom help.

Baie dankie, halfway Fort Kuilsrivier, ons vat die pad saam en ons gaan het doen en het gaan een lekker ene wees. Ek is vanochtend so uur saam met jou tot 12:00, daarna gaan die program aan, Netisha staan by, Heinrich Triple H Duplooi en die uitlokspan Zian en Monique wat vir jou gaan vermaak. Ons is 24 uur een dag hier, ek het nou net besef jy, as jy radioomroeper is, het jy ook die vakantie daar nie, nee? Jy werk maar, maar allemaal lekker by die huis le en schoolvakantie het, dan werk jy maar, dit is nou deel van ons werk, maar gelukkig is het een lekker ene, so dit voel nie eindelijk soos werk nie. Dit is ook amper braaidag om die draai, donderdag is Heritage Day, erfenisdag, maar ons Suid-Afrikaners het ons om nou gedoop braaidag, en net hierna gaan ek lekker met jou gesels oor alles wat dit behels. Hier is Avicii, and these days.

Martu, Bokker aan u, met een bol 27 minuten na 2. Goedemiddag, Penny's vraag vandaag. I'm a British band named after a mad scientist in the movie Barbara Rella. And I sang about hungry wolves and wild boys. Dank je voor die incheck. 074-2099. Check dit gauw in. Goedemorgen, Triple H. Leon.

0: Dankie vir die incheck daar, het jy dit nou, check ons gaan in by die woordfeest, nou Mia Spies is van jaar weer by die Toyota Stellenbosch woordfeest, om gesprekke te voer met mense in die nuus, netwerk 24, die onderhoud met Mia Spies, is een gratis gesprek reeks, waar feestgangers Mia, sy onderhoude met uiteenlopende gaste kan geniet, sy praat met volksheld Frank Opperman, politiek met Jordan Hill Lewis, en sake met Michiel Leroux, van Capitec en toekomstvisie met IS rector professor Daresh Ramjugarath. 3 tot 11 oktober bespreek jou gratis sitplek by Quicket.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droom

0: En langarm en liefde vir jou Bokradio 98.9 FM.
1: Langarm en liefde.
0: Ons vind net hier op jou beter alternatief. Hey, uitklok aan jou gebring dier NMI Toyota. En ons kyk saam dier tot met 7 uur vanavond nou reesies om reesies in Zuid-Afrika te kry.
2: Mm-hmm.
0: Voordat ons nou karriekies gesels, kan ek, kom ek terug om my vinnige brille aan. Ek is geïnspireerd deur gister se gesprek wat ons gehad.

0: He is.
1: Wat het een Pieter Steef de Toy? Het waner alles. Ons het sport en ek kom jou aan verherre, maar 4,7 miljard rand. As jy 4,7 miljard rand gehad het, en jy kon iets stupid in die dorpe, iets hier in die noordelike voorstede las, wat sou dit wees?
0: Oef.
1: Een voorbeeld in, man.
0: Ja, ek voorbeeld in.

0: Burgerief is vrijdagochtend in die atelier.
1: Oeh.
0: In studio, zo in die afskopspan.
1: Lekker.
0: Ik zal maar kijken hoe die man skedeel. Lijkt ook en hij bij ons komt kaar.
1: Ik ga nog niet zeggen. Of denk ik, het gebruik jam session.
0: Oeh. Het is nog een mooie...

0: denk er gaan we nog niet bij Nederland. Ah, ik weet hem niet, dat je niet weer. We gaan zo nou kijken of ze kan werken. Dat werk. En dan een iconische ene keer.
1: Oh,
0: van een loss. Ik denk dat hij zijn winner geweest is. Dus ik kan blij wees, meneer.
1: Ah. Dat is maar nog eens kijken wat gebeurt.
0: Dit was de titel van mijn biografie. Dus kijk maar wat gebeurt. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Ja, zie, kan ik het zeggen? Ik is... Met de dag tot zondag besef ik, ek is nie raag vir die zomer. Ons
1: praat hier al oor, Rivian.
0: Oom Jerry, wees jy maar asjeblief rustig.

0: hierdie liedjie gaan nou weer baie feature in my lewe want my broer het my laaie gitaar gekoop. En raai wat die eerste tune wat ons vermoed leer.
1: Dit moet het Bad Moon Rising weer.
0: Ja, 100%. Ek kan het fysisk nie meer luister. Nee, net so tussen my en jou.
1: Net vir voorbereiding sien.
0: En dan een van my gunsteling liedjies. Ek het bijna in een gekies. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.

0: Love it, Eden, dude, Jones Emerson. Taiwanese folk rock songer. Love it.
1: I love it.
0: Weet je wat om te zeggen?
1: Ja.
0: Gewoon een soort weer gooien van de tijd. Love it. Dus lekker hier zo met jou. En ons gaan nou ons spieletje speel voor die week.
1: Hey!
0: Dit is...
1: Letterlijk!
0: Een sing-along!
1: Hey, you left me hanging, man.
0: Ja, ik gedoog het in iets anders. Well, maar
1: okay,
0: wat ons weer heet is...
1: Ons het weer geoefend.
0: Ons heet drie liedjes. Ons heet die vocals.
1: Ons heet...
0: Uitgehond, ons gedeelte van die liedje. Waar die vocals verdwijn.
1: Ja.
0: En jij gaat dan met oorvat.
1: Zou je net anders zing?
0: Ja, so ek gaan het twee keer vir jou speel, dat was drie liedjes. Die eerste keer gaan ons om speel, dis is een oefenloopie, so die kan hoor waar stop die vocals.
1: Ja, jy laat jy net bykie meer gemakkelijk.
0: Yes, dan kan jy oomlik dink, en dan gaan ons om gooi vir real.
1: Ja,
0: en dan
1: met jou voice jou kans, laat jou voice net begin.
0: Okay, so, is jy reg vir liedjie nummer 1?
1: Okay, kijk eens.
0: Okay, luister mooi.

0: Skelly.
1: Ooh.
0: Skellum.
1: Skelly me bioni. Gai, dit is likkie nommer 2.
0: Oh, is lekker.
1: Gai, is jy raar voor nommer 3? Wel, is nog een Afrikaanse enekie.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoop jy ken hom.
0: As jy nie doen nie, gaan ek diep teleeggesteld wees.
1: Jy behoort om te ken, so. Hier is likkie nommer 2, 3.
2: Maar die plaas is stil.
3: Maar is lekker.
0: Hey, hey.
2: Jy moet koeie melk.
3: Maar is lekker.
2: En as die Uber nie,
3: chat my trekker.
2: Maar ik like een concertina.
0: Hey.
3: Ja, die girls like het ook. I'm a like van een boerenpompie.
0: Oh.

0: Oké, okay, daar is jouw drie treffers vir vanavond. Het is letterlijke singalong. Kom ons kyk, wie het die gees? Wie ken die lirike? En wie kan sing?
1: Okay. Hey, miskien is al een grap gehad ook, jy weet nooit.
0: Ons altyd. Ons kyk net gauw of mense kan bestuur.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Nee, so vinnige kykie na jou verkeer op hierdie stadium, daar was een motorvoertuig wat tans aan die brand is, dis op die N2 by Rode Bloem richting Kaapstad. Wegslipdienste is daar op die toneel. So ook ongeluk by Rosemead en Wettenweg in Kenilworth, twee voertuie daar betrokke. Dan herinner ek jou ook net weer aan die stop en rij in plek by die genote tonnel. Het is op die N1 ingaande, daar is een vragmotor wat gebreek het daar. Nou, as jy nog op pad is, hy is toe met die stad op die onhoorlik voorstede, kyk jy nou 28 minute, tot in die Parel 48, tot by Somerset West 49, Rondebosch tot by onhoorlike voorstede 29, en Century City, tot hier by ons 23 minute. So nog iets is 074-2989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Droom jy van een nieuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota's grootste financiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en een groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nieuwe Toyota 2.8 Raider X extra kajuit of nieuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op financiering. Pees en fees geld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
5: At Mug and Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug and Bean, giving you more and more.
2: Ook radio, ook radio. Lyn is

0: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Ricky, dat is lekker.

0: Danny Smoke, naam Wegwy, net hier op Bok Radio, Bok TV, 6 minuut oor 7, een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het, dinsdag die 22ste September 2026 en welkom by die Aanskof. Nou, as jy nou lekker Bok televisie kyk, ek is nie alleen nie, hy is al reeds gereed vir Erfenisdag, vanuit ietsie groens aan, vanavond een groen hemp. Ja, so, hy het vanavond iets groen aan.
1: Ek is bezig Erfenis. Om te bot, Brent.
0: Daar is hy,
1: kaptein. Om uit te loop, ek bot.
0: Dis hoe lekker om kaptein hier vanavond te hee.
1: Dankie,
0: ja, nee, welkom.
1: Is lekker om hier te wees.
0: Ons gaan lekker vanavond gesels, 15 minuut oor 7. Ja, nee, die groot vraag is, hoe was jou dag? Baie kort week wat voor le, Erfenisdag, natuurlijk donderdag. Wat is jou plan vir donderdag, kaptein? Soos jy kan sien op Bok televisie, hy is gereed om te lekker te braai. Donderdag, ek gaan hom later een bykie vraag, wat hy aan gaan trek op baie dag. Van ons dalk miskien, ek weet nie.
1: Weet jy wat? Kom, ons moet kyk. Ek so moet besluit.
0: Maar dan, alle grap op een stokkie vanavond 15 minuut oor 7, ons gesels met kaptein Cyril Dix oor vermiste persone. Hoe om een saak aan te meld en waar. En dan kom ons praat 20 voor 8. Dit is jou gunsteling Rikus Nel Likie. En hoekom? Laat weet my gerus op die WhatsApp lijn 074-2989. Een bykie later, heel wat later, speel ons Vetkoek Paleis. Wat wen jy vanavond? Een vertoning vir vrijdagse vertoning hier by Heroes Restaurant. Wiekus van der Merwe natuurlijk wat lekker gaan optree. Baie lekker muziek wat gelaai is hier net vir jou in die heel eerste uur. Carleen van Jaarsveld, Sing vir Liefde en nog vele, vele meer. Hier is Altemin te veel gevraagd. Goeienavond.

Jason Aldean, Review Town, net hier op Bokronie. Moenie vergeet nie, laat weet my gerus jou gunsteling, Rikus Nel, liekie 20 voor 8, kom ons praat.

0: Daar sê, daar sê, oh, dit is prachtig, dit is prachtig, baie, baie dankie, Robert, jy vat my nou na een lekker graadspartijkie toe op vrijdag, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is die laatste enekie, en dit is Gideon, en dit sê, goeie naam, Brent, my ginseling, Riekus na Likie, is beslis boerepompie met snotkop.
1: Maar die plaas is slag. Maar is lekker.
2: Jy moet koeie melk.
1: Maar is lekker.
2: En daar is die Uber nie.
1: Zet my trekker.
2: Maar ek like a concertina.
1: Ja, die girls like it ook.

Neil Sandilands met Lonely Boer, net hier op Bok Radio, Bok TV. Janie en Neil Sandilands, een baie goeie acteur. Ons kalk nou oor na jou 8 uur nies, een bykie later speel ons Vetkoekpaleis. MUZIEK.

dit is Spoegwolf met Storm, die aanskof, 9:15. Een lekker goeie naand. Bietjie vroeger het ons so 8 mense het gewen, Vetkoekpaleis gespeel, en oom Frik, streng oom Frik, wat so lekker kwaai was daar met Boeboe en Worsie. Ja, nee, hy was al nou een baie, baie goeie figuur, as dit kom by een pa figuur, wat nou nie een drama vat van kabouters nie. Nog lekker muziek wat kom uniek met Vere Brand, Good Things Take Time, en nog vele, vele meer. Hier is lekker storiekies op die sociale media platform, story nummer 1, Planeet Venus, sal vanavond baie helder skyn en ja nee, ek het dit alreeds beleef saterdag in IJzerfontein. Indien jy lekker foto's en video's het, stuur dit gerus vir my aan. En dan Donald Trump is gekritiseer nadat hy een video van homself geplaas het waar hy saam met een professionele golfspeler golf speel, terwyl Amerikaners met die lewenskoste worstel as gevolg van sy oorlog met Iran. Story nummer 3, Sylvester Stallone sê sy 20 jaar lange stryd met Arnold was nie een grap gewees nie, dit was een kwestie van lewe en dood, en hy sê hierdie, of al hierdie aksiehelde, beide van hulle, van die silverdoek was jarenlang mededingers, terwyl hulle om rolle, toekennings en Hollywood status meegeding het. En uiteindelik het hulle natuurlik na 19 jare vrede gemaakt en is nou baie, baie goeie vriende. En dan die laaste storiekie hier, ons allemaal weet van dit, hier die Sondag is dit die Springbokke, nie Saterdag nie, indien nie, dat mense gevra, bietjie vroeger, speel hulle Saterdag? Nee, Sondag. En hulle speel gedurende so middag ete kwart voor 12. Dit is Suid-Afrika en Australië. Dit is die story stans op die sociale media platforms, hier is nog lekker muziek, dit is Love Will Keep Us Together.

Bok Radio. So 5 minute om te gaan tot en met 9 uur. Nog lekker muziek op pad. Ella Henderson, Good Things Take a Time. En a bietjie Fat Man, so dorp toe. Finale uur op pad vandag in geskiedenis en ook jou 90s dubbelspel. Maar vereers, hier is dan Ella Henderson liekie. Good Things Take Time en Fat Man, dorp toe is nog lekker op pad. Net vir jou, hierdie dinsdag.

0: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
1: Jy luister na Die Aandskof met Greg Wayne de Wet op Bok Radio.

0: Dit is Dion Meyring. Prachtige lied, Laat My Shine. 9:05, die aanskof, een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, gepraat van skyn, ja nee, skyn jou lig in hierdie donker, donker wereld, of donker tyd, wat ons bevind, bykie vroeger het ek in kaptein gesels, oor hierdie donker tyd, wat ons nou inleef, een glimlag, vriendelijkheid, en natuurlijk een helpende hand, skyn jou lig. Finale eer vandag in geskiedenis, nou op pad 074-2009-8-9, 9:15 is dit jou 90s dubbelspel vanavond en 9:30 jou woord van bemoediging. Op hierdie dag, 22 September, Bryan Adams het geskiedenis op die trefferlijste gemaak toe Waterliekie sy 12de achtereenvolgende week as die nommer 1 enkelsnit in die VK deurgebring het. Bryan Adams het geskiedenis op hierdie trefferlijste gemaak vandag met Waterlied. Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 074-2989 die naam van die liekie. Ons begin nou lekker met Op My Pad Loukie Rothman en dan Appel van Buffelsfontein. Hy is ook lekker op pad. Goeienaand.
1: Binne my ongeskryfde boek

0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok.
2: 15 minute oor 9, een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, maar dan was Brent ek hier saam met jou tot en met so 10 voor 9. Vandag in geskiedenis, waterliekie Brian Adams het vandag een bykie geskiedenis op die trefferlijste gemaakt, toe waterliekie sy 12de achter een volgende week as die nummer 1 enkelsnit in die VK deurgebring het. Wel, dit was die correcte antwoord geweest.

En ek wens ek was al thuis En ek hoop een dag as ek jou weer sien Sy my die bokke van die hemel wys Ek het my hart gelos daar in die bos Langs een voetpad op nooit gedacht

0: Radio harder as 'n windpomp in Augustus. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: En ek sê vir jou hartelijk welkom op hierdie prachtige dinsdag aand, die 22ste September. Dit is nou 2 minuut na 10, jy is ingeskakel hier op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap en lekker om vanavond vir jou saam met jou te kuier. En ja, het was een lekker warm dag hier in die Kaap. En ja, ons het regtig uitgebraai vandag, maar een lekker dag gewees nog steeds. Vanoggend wakker geword, hier by 5 uur se kant, 4 uur, 5 uur, toe is daar donder weer. En toe draai die dag so uit, dat ons een warm dag het. Dit was eintlik baie weird, maar wonderful. Ons kan hier lekker saam, baie dankie aan Brent Wynewet, hy is nou weer donderdag aand op sy pos, hy is nou nie morgen aand in nie, maar hy is donderdag aand weer op sy pos. Bietjie later aan die show, gaan ek vir jou 10 name soek vir die show vrydag aand vir Wiekus van der Merwe. So ons gaan dan een bietjie prijse weggeef, waar ons een bietjie mense kry om die show te kom kyk. Eerst kom in een vrijdag hier by Heroes Live, so ons gaan 10 kaartjes of 10 name uitsoek, of 10 name kry. Ons gaan een klein competitie hardop, waar 10 mense, nog 3 mense samen kan bring. So dit is vir eerst kom in een vrijdag hier by Heroes Live. Wiekus van der Merwe op die stage, so dit is op pad. Ons gaan bietjie gesels vanavond oor, wat was jou gunsteling live show, wat jy ooit in jou leven gekyk het. Een van myne was natuurlijk Pink. Ek het Pink gaan kyk, ek was in Golden Circle, ek het Golden Circle kaartjes gehad, en het was vir my een van die beste ervarings ooit in my leven, en ek het baie geniet. So, laat julle kie vir my, wat was die beste show wat jy ooit in jou leven gaan kyk het? Ja, het moet een live show wees. Wat jy gaan kyk het ooit in jou lewe en stuur bykie vir my deur op WhatsApp 074-2989, kom ons sê selfs bykie daar oor. En ja, die beste live show wat jy al ooit in jou gekyk het, wie was die superster gewees? Was het een plaaslike of een internationale kunstenaar? Was het een rockconcert? Was het een muziekfeest? Was het een theaterproduksie of dalk selfs een klein show in een kroeg wat jou totaal verras het? Laat weet bykie vir my, wat was die beste live show wat jy ooit in jou leven gaan kyk het? En wanneer was het gewees? Sê bykie vir my, wat die jaar was het? Hoeveel jaar terug was het gewees? Is nogal interessant, jy weet, dat ook kan kyk, weet hoe dinge verander het in die muziekbedrijf, nee? Die muziekbedrijf het ontzettend verander. Baie van die ons doen nou hulle shows op TikTok, en die hele scene het verander. Baie ons gaan speel nou, baie van ons Afrikaanse kunstenaars gaan nou tree nou op in Amsterdam, in Nederland, in die plekke, jy weet, om daar nog extra shows te kry. Maar dit is amazing hoe dinge verander het, en die verandering in die muziek, die hele totaal verandering in muziek met kunstmatige intelligentie, hoe dit ook verander het, en sekere lande wat kunstmatige intelligentie muziek heeltemal verban het, jy weet, in ander lande wat jy sê, kom ons embrace dit, jy weet, want dit is toch die toekomst van muziek. Maar enige ou kan nou die staan muziek maak. Ek meen, daar is nou regtig nie meer, hulle gaan tik een paar keywords in, vir ChatGPT, hoor jy, ek soek een song oor liefde, a girl, a car, a huis, en dan gaan skryf gaan die woorde, dan vat hulle het na Suno toe, sit het daar in, skryf gaan die muziek daar, en dan sit hulle by mekaar, en dit is wat die ouds nou muziek maak, ernstig. En daar is ander ouds wat nog steeds dit organisch doen. Jy weet, en ja, dan is die hele verandering in muziek, rarig, en iets van die, ek weet nie, dit is net hoe dinge nou op die stadium is, dat enige ou kan nou een song maak, dit is net, daar is nie meer destijds was het ouwens gewees wat kunstmuziek geskryf het, skrywers, en dan die ou die ding getoons het, en dan het hulle die tracks gebou, een vir een, en dan het hulle die ouen gebring, dan kom sing hy, die muziek het heeltemal verander, hoor. Is eigenlijk nou massaproduksie, amper, van muziek. Maar in elk geval, ons gaan nou nie daar oor gesels nie, live shows, dis waar ons gesels vanavond, wat is die beste live show, wat jy ooit in jou leven gekyk het, en wanneer was dit, en waar was dit, laat weet bykie vir my. Dit is 6 minuut na 10, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, en op late aand met Gerard, net hier op die Beter Alternatief, 98.9 FM, of op bokradio.co.za.

0: occurred in September 2023. En die een in die Kaap was by verre, verre die beste. Selfe groep, maar different vibe, different mense, allemaal wel net een goeie tyd gehad het in Kaapstad, en wat die een in Kaapstad in 2022 nog meer speciaal gemaakt het is, dat ek het, was, dit was op Valentijnsdag, het was 14 februari 2022 geweest. Toe was, my broer was daar geweest met sy vrou en sy kinders, en my sister was daar geweest met haar man, so dit was half so hele family event geweest, en ek is, dit is maar wat het meer speciaal gemaakt het.
1: Excellent. Maar
0: ja, vir radios aan, die uit Auckland uit.
1: Ek is natuurlijk een groot fan van AHA, Morten Harket in sy band, Janie, kyk, hy is een fenomenale sanger. Aha, ek gaan kyk of ek nou een bykie Aha vir ons kan speel. Hey, amazing, baie dankie Alzet, Alipad uit Auckland, Nieu-Zeeland. Baie dankie vir jou boodskap. Dan, ja, ons gaan nou na die competitie hardloop om te kyk of ons een paar kaartjes kan uitgeef vir Wiekus van de Merwe. En dan sê Porra vir my altyd lekker saam julle skapie. Baie dankie, dankie, dankie. Alwin en Linda, wat vir my gesê het, hulle het Guy Koster en Steve Hofmeyer gaan kyk. Dan het Hendrik ook vir my boodskapie gestuur, ons gaan nou by syne uitkom. Hallo Gerard, hoop het gaan goed, het was moeilik, ek werk nou, oe ja, ek het daarin klaar, het ek klaar gelees. Hendrik, alipad uit Limpopo, hierso is Hendrik sy naam, wat is sy boodskapie?
2: Goeienavond Gerard, goeienavond, Hendrik hierso. Ja, weet jy wat my heel eerste live show wat ek in my leven gekyk het, was nog een klein dorpie met die naam van Mabelol, waar ek groot geword het. My pa het een massieve groot country show daar gereel, want Tommy was daar gewees, Barbara Rai was daar gewees, Clive Bruce, het was een massieve groot country show. Dit was my eerste ene. So, ek hart van die saak daar tyd op my beste gewees. En van daar af het ek Bad Boys Blue al gaan kyk. Rockshows het ek Kings of Chaos gaan kyk. By Sun City. Dit was great. Dit was baie, baie goed gewees. Maar ek dink die grootste belewenis in my leven wat ek gehad het, was die opening van The Lost City.
1: Ja, ja.
2: Waar Jean-Michel Jarre met sy muziek en sy lasers die hele Lost City in die tydse oudtydse lasers shows gegooi in die Lost City. Dit was een belevenis. Dit was een absolute belevenis gewees daar.
1: Jean-Michel Jarre.
2: Natuurlijk was Kings of Chaos ook briljant gewees. Maar vir die tyd, die technologie vir die tyd, dit was een absolute belevenis gewees.
1: Jean-Michel
2: Jarre se opening van The Lost City.
1: Jean-Michel Jarre tree nou nog op en hy is ook al hier diep in sy, ek weet nie, second 70s of nabij 70 en hy DJ nou nog, hy het nou net baie beter klawers waarmee hy doen, meer modern, maar hy doen het nog steeds in die stijl wat hy het gedoen het destijds. En ja, gaan kyk een bykie op YouTube, Jean-Michel Jarre. Dit was Rendezvous, was moes hy voor, met hem die groot klawers so speel, het was amazing, het was baie futuristies vir die tyd wat hy daai tyd het gedoen het, en het was baie futuristies, en ja nee, hy is een fenomenale vermaak, hy is een superster daai ou, rarig, en a visionary as het kom by futuristische muziek, baie baie awesome, joh, nee, daai tyd was ons weggevat met daai muziek, hoor, Jean-Michel Jarre, en ja, ek love sy muziek, ek love die klank, die absolute stijl van sy muziek. Nou ja, ek het vir jou Elvis Blue op pad, ek het nog vir jou baie ander lekke songs op pad, en ons gaan binnenkort, gaan ons een bykie name soek, 10 name vir Wiekus van de Merwe, so as jy in lijn is, of reg is om, as jy dalk so kaartjie wil wen, weet so, en wil inskryf vir die competitie, dis eerstkomende vrijdag hier, Wiekus van de Merwe, hier by Heerhuis in Brackenfell, dan moet jy nou ingeskakeld bly, want ons gaan binnenkort, gaan ek een klein competitie hardloop, en dan moet jy vannacht inskryf. Wat jy gaan doen is, sodra ek sê ek is reg daarvoor, naam van e-pos adres, selfoonnommer, en dan die antwoord van die vraag wat ek jou gaan vraag. Ok, so jy moet het als my in een boodskapie stuur, moet nie net eerst jou naam, en dan die tweede boodskapie, selfoonnommer, en na daarie, als in een boodskapie, asseblief, wat ek het kan forward vir Natasha hier so by Heerhuis, dat hulle jou kaartjies kan aanstuur. Ok, so hulle gaan jou kaartjies vir jou e-pos maar ek gaan ook vir jou 'n screenshot stuur op WhatsApp. Okay, so geef my jou WhatsApp selfoonnommer en dan jou e-posadres sodat jy jou WhatsApps kan ontvang. Soos Elvis Blue op Bok Radio. Elke

Musiek vir jou hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV en ons wenners vir die competitie vanavond om, wat ons vanavond aangebied het, om vrijdag aand vir Wiekus van der Merwe op die verhoog te sien. Baie, baie geluk aan Karen Kirsten, Wilna Baneman, is het Baneman? Dan het ek hier vir Christine Mee, ek het vir Dominique Botha, Jan-Lou Brand, Johan de Klerk, ek het Marleen Geldenhuis en Sharon Oukamp, baie baie geluk, julle gaan gekontak word deur Heroes Live, en dan sal julle kaartjies vir julle aanstuur, baie baie geluk, dit is ons wenners vanavond, wat hulle gaan vrijdag aan vir Wiekus op die verhoog kom kyk hier, lekker show wat Wiekus kom aanbied hier by Heroes Live, eerskomende vrijdag, en die antwoord van my vraag, wat is die naam van my vrijdag aand program, is een baie baie makkelike naam. Ons het eerst die garage party wat Brent aanbied, en dan het ek die after party. Dit is die after party, natuurlijk hier by Bok Radio, 10 tot middernag op een vrijdagavond. Nou ja, moet nie misloop nie, ek het weer een paar lekker danstreffers, eerst komende vrijdag tussen 10 en 12, dan moet jy gerus ingeskakel bly. Op pad nog vir muziek van MC Hammer, kan jy nog dadelijkie onthou, You Can't Touch This, dis op pad vir jou. Bietjie Avril Lavigne met Skatterboy en Mooi Ding, van Gemma Catherine, dis also pad vir jou, hier op die Beter Alternatief Bok Radio, Bok TV.

gemak. Ek het geland, ek het gesorg, ek het volhard, ek het gevat, ek het gelos, ek het geslaag, ek het genoeg.